0: Radio 786. Hear the difference.
1: Hij aardig van aardig bij Duarte. Hij aardig op de kwart en dan krijg je aan. Slijt hem hier, slijt hem hier. Kan het 3 punten.